0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing. Het weer tot slot. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing. Het weer tot slot. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing. Het weer tot slot. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst woord. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst woord. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Dit is het nieuws.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst woord. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriëntal, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft dan een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. Hoewel ze jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar. Eentje gaat deze maand al dicht. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. En de verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces. Met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces. Met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces. Met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De onvergetelijke hits van toen.
0: Ken je ze nog?
2: De muziek uit je jeugd.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. De Hound Dog van Elvis Presley was de allereerste grammofoonplaat. Waarmee we van de start gingen met de muziekjes van toen. Toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Ja. Ik heb weer heel veel singeltjes en LP's uitgezocht. Ja, waarschijnlijk wel weer veel te veel. Als ik zo het stapeltje zie, dan denk ik, nou, 2 uurtjes, daar heb ik wel tekort aan. Maar goed, dan bewaren we ze voor de volgende aflevering. En zo is het ook nog eens een keertje. Goed, laten we beginnen in de show. De Hound Dog hebben we gehad van Elvis Presley. En we gaan door met heerlijke muziek uit de jaren 70. Hier zijn Flash in the Pan. Die knalt er eventjes in, hè, met Hey St. Peter. MUZIEK

Helpie, helpie, helpie. Er was een fles in de pen. Met Hey Sint-Pieter. De muziek is van toen. Zoals deze van de Classics met The Yellow Sun of Ecuador. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

0: dat is inderdaad de titel van deze plaat, The Yellow Sun of Ecuador. Dus een opname van de classics.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laat dus een lekkere disco knaller doen. Kennen we deze nog?
2: Hey.
0: Dat is Rick van de Forest met Phil Denis.

man van Rock de Boot en deze andere groot hit. Toen de tijd jaren 80 muziek viel niet. Dat was er eentje van Forest. Tijd voor het Duitsstalige muziek. Hier is

0: Leuk, hè, deze Duitse plaat of niet? Soms, ja, dat is die ware liefde. Dat was regent Freddy Drek.
1: Het echte, originele vinyl. Ze smaken, ze maken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.

Peter Mahoney. Dat was een opname van Kilper. Zeker heerlijke muziek. Die we allemaal mee kunnen zingen en allemaal nog wel kunnen herinneren. Dit was een plaatje die veel werd gedraaid toen de tijd bij Radio Miamico Internationaal op die 319 meter van de middengolf. Ik heb het over de George Baker selectie met The Beautiful Rose.

We hebben even gebeld met Trinity, met 202-345-709, that's my number. Kennen we deze nog uit die film? De musical Grease, We Go Together.

0: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ik ben vast de enige niet.
2: En for love's sake, each mistake, oh.

de allereerste satellietschijf van Radio Monique Internationaal. Toen de tijd vanaf het zendschip de Rosrivens. Op 16 december 1984 tijdens de allereerste uitzendingen. Ja, de Monique satellietschijf.

Helemaal uitgedraaid. Love will keep us together. Dat was een ring van Mac. Dus kennen we deze nog? Heel bekend met Ferry Eden, hè? De jingles van Ferry Eden. Ik heb het over Tietzin met Sidesa.

Zie de Sun. Dat is een leuke of niet soms. Van Tietzin. En alweer gebeurt het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat gaat het toch snel? Wat gaat het toch snel? Gouden oude muziek uit de jaren 60. Hier zijn de Four Tops.

juist einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. The One of These Nights, dat was een van de formatie The Eagles. Ik zou zeggen, tot straks.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op een lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van het programma. Ajus was dit met Maybe Tomorrow. Maybe Tomorrow, ja. Ook in het tweede gedeelte weer die lekkere amazing platen van toen. Zoals deze, hier is Engelbert Humperdinck. Oh, en we zetten hem in. Komt-ie.

Hoe kan ik jou vergeten? Het is een beetje een vergeten plaat, moet ik zeggen. 1967, daar hebben we het over. Dat was er eentje van Davy Jones. Deze plaat, de volgende, die kennen we allemaal, ja. Hier zijn Sonny en Sierra.

Dat is inderdaad de titel van deze plaat, hè? The Beat Goes On. Dat is een van Sonny en Cher. Als je net bent ingeschakeld, nou ja, tweede gedeelte, heb je heel veel mooie muziek gemist. Maar goed, blijf lekker lang meeluisteren tot het einde van de show.

0: Harry Noonan.
1: Nighty night night.
0: My hair is a fright.

de Kousels hier in de Gouden Oude Show met Her. Zullen we iets gaan doen in onze eigen verstaanbare taal? Gaan we doen? Gaan we lekker meezingen? Met deze van Connie van der Bos.

was een heerlijke meezingenplaats hier in de Gouden Oude Show, of niet soms? The Kissing in the Back Row of the Movies. Het was een Miami-Goes Lieveling, week 31, op 3 augustus van het jaar 1974. Maar het blijft toch leuk om nog een keertje te beluisteren. Tijd voor een grote, hoge disco-knolplaat. Ik weet niet of dat zo goed Nederlands is, maar goed, het is wel mooi, moet ik zeggen. Hier is Boney M.

0: It was mama.
1: Het was zeker mama, dat was er eentje van Dave Perry. De muziek van toen hier in de Gouden Ouwe Show met Andy Gibb.

This World Today is een mes inderdaad, inderdaad, van Donna Hightower. Kennen we deze nog? Doris D. samen met de Pins, met de Marvelous Marionette.

0: Ik zit zo'n beetje te kijken op de studioklok hier. Nou, nog maar een minuut of 12 te gaan. Zo snel gaat het maar in die gouden oude show, ja. The Marvelous Mario Net met Doris die met de band. Ja, ik heb ze ooit eens zien optreden live toen de tijd. Tijdens het de 3 oktober festival in Leiden. Ja. Toen zongen ze playback.
1: Ja.
0: Dat was wat minder. Hier is Elton John.

een hits heeft deze man gehad. Het is ongelooflijk, ongelooflijk. De een nog groter dan de andere. Dit was Elton John natuurlijk met Daniel. Ik was even aan het zoeken in onze grote discotheek. En er staan heel veel plaatjes allemaal bij elkaar. En dan kwam ik deze tegen, maar ja, ik weet niet. Sunny van Gilla. Dat is een dametje van Help Me Help Me. Elfa Bend Me Shape Me. Ja, het klinkt net zoals Boney M. Dus we gaan luisteren of de titel wel goed is op de plaat. We gaan luisteren, we gaan luisteren.

0: plaat van Gilla. Had ik het toch goed, had ik het toch goed. Hè? Met Sunny. Ja. De Gouden Oude Show. Nog maar een paar plaatjes te gaan, dan is het alweer gebeurd.
1: Dit is de Gouden Oude Show. Met

was de laatste plaat in het programma van Jackpot met Coco. Leuke plaat om mee af te sluiten of niet. Dank allemaal voor het luisteren naar de Gouden Oude Show. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer Zoekt Vrouw deelnemer John Nauwe. In de auto zaten 6 inzittenden, van wie er 4 ter plekke overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. De boer kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal. Daarbij verloor hij 50.000 dieren. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur gemeten. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Het weer: in het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op het lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede middag live vanuit Studio 19 van een beetje triest Emmeloord, 6 juli 2026. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is terug morgen om 10 uur.

Dat was Blondie met Rapture. Ik kende het nummer niet zo, moet ik eerlijk zeggen. Een hele goede middag voor iedereen die luistert via DAB Plus of online. En ook Simon Tate, Jan Oosterveen, Theo Elschot, Aukje Zuidema en Mark Bodegraven.

Champagne, How About Us. En als u denkt, ik heb zelf wel wat verzoekjes, of ik heb een eigen playlist, of ik heb gewoon commentaar, stuur dit maar via e-mail naar studio@radioemmeloord.nl.

Glenn Gabel met een bekend nummer, Rhinestone Cowboy. En Annelies bracht net de maandagmiddaglunch, te weten boterhammen met kaas. Dankjewel Annelies. Iedereen smakelijk eten. Lam.

de headlines uit het nieuws. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer Zoekt Vrouw-deelnemer John Nauwe. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Het weer. In het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op het lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer.

Ja, de Singing Non Sorcerer met Dominique. En het is 12:05 op deze maandagmiddag 6 juli 2026. En dit is Elton John.

Ja, de Stones uit de beginperiode, Stupid Girl. Prachtige nummers. Ik echt waar, toen ik pas van de Stones hoorde, dacht ik, wat een fantastische groep. Later is het wel een beetje veranderd. Hier zijn de Eagles.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de Weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalige boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. En hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Het kan zijn dat er lokaal ineens veel stroom werd gebruikt, maar het is volgens de netbeheerder ook mogelijk dat er iets mis is gegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt, waardoor meerdere mensen onder het puin terechtkwamen. Ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Mooi nummer, hè? Kenny Rogers, Ruby, Don't Take Your Love to Town. En dat was alweer uit 1969. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Bobby Gentige. Ja, ode to Billy Joe. En een hele goede middag vanuit deze toch nog steeds warme studio voor Wim van der Water, Paul Flanagan, Willem Keestra, Nelly Gort en André Vinken.

Ja, de Friske famkes Maywood. Ik weet niet of ze nog steeds in onmin met elkaar leven. Anders zou ik zeggen, jongens, maak eens wat nieuwe nummers. Hier zijn de Beatles. MUZIEK

Ik zag ze 56 jaar geleden in het Kralikse Bos in Rotterdam. Grace Slick met Jefferson Airplay, Somebody to Love.

headlines uit het nieuws. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse noordelijke Marianen. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in de Limburgse Heibloem is voormalig Boer zoekt vrouw-deelnemer en CDA-raadslid John Nouwen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. En het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het...

Ja, de Synthes met Pipeline. Je moet er maar op komen. Om 3:00 vanmiddag een nieuw programma Slagerparade of Slagerradio door Jan Bergman. Ik ben zelf ook benieuwd en ik ga eens kijken of dat wat is voor elke maandagmiddag. 2:00 Duitse platen op Radio Emmeloord is wel een beetje te veel van het goede.

Ruiting Sam. En nu even een nummer om weg te mijmeren op deze maandagmiddag.

Ja, Paul Eduard, ik wil jou. Een nummer uit 1979 stond ook in de top 40. En is hij ze weer uit Volendam, BZN.

The Culture Club met Do You Really Want To Hurt Me. En dat was het dan weer. Dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Vanmiddag om 3 uur een nieuw programma. Slagerparade, Slagerradio. Ik vind het zelf ook wel spannend. Laat u maar een keer horen wat u ervan vindt. Ik dank u nogmaals voor het luisteren. En ik wens u nog een hele prettige maandag.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen, meldt NOS Nieuws. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens docenten die anoniem willen blijven, heersen er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde zijn opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Jerry Rafferty opende het programma Music Memories hier op Radio 1 Lord. Van City to City. De man zat in de formatie Steelers Wheel samen met zijn maatje Joe Egan. En dat willen toeval vrienden tot verderop in het programma. De oude alarmschijf van de formatie Steelers Wheel is dus die. Jerry komt nog een keer voorbij samen met zijn vriendje Joe Egan. Het programma Music Memories, 60s, 70s, 80s en...

Additional Compound, dat is van de formatie Scaffold. En dat was een groepje wat best wel bijzondere muziek maakt. Dus als je in de gaten, een beetje komische muziek. En als je de tekst goed beluistert, wordt iedereen benoemd met zijn problemen en de oplossingen daarbij, vrienden. Je luistert naar Radio Emmeloord, programma Music Memories. Je weet dat via onze website kun je reageren. Dat is radioemmeloord.nl. Mijn naam is Mark Botergraven. Doe het gerust. Vinden we hartstikke leuk natuurlijk. Straks de oude alarmschijf voor je. En dit is Johnny Bristol. Hey,

Shania Twain. Eind van de 90's scoorde zij een aantal grote hits. En dit was een van haar allergrootste hits hier in de Lage Landen. You're Still the One. Dat geldt ook een beetje natuurlijk voor ons radiostation. Radio Emmeloord. We zijn er nog steeds via AM747. En natuurlijk ook via de DAB+. En ook streaming audio. Via de website, maar ook via andere internetsites zijn wij te beluisteren. Straks als de oude alarm schrijft, vertelt hij altijd dat het vandaag uit de jaren 70 formatie de Steven Swell is. Straks na Queen gaan we even kijken wat we gaan draaien. Zeker staat er gepland nog een oudje van de Golden Earring. Maar eerst Queen dus met Radio Gaga.

AM-geluid, vrienden. Een beetje blikkerig klinkt het van The Golden Earring. The Sound of the Screaming Day. Ja, toen de tijd werden die plaatjes zo gemixt dat ze op de middengolf goed klonken. Dus mocht je via de AM747 geluisterd hebben, dan moet dat goed geklonken hebben. Ja. Daar gaan we gewoon vanuit. En, anders heb je gewoon via de DAB geluisterd of streaming audio. Maakt ons geheel niet uit. The Angel of the Morning.

Steelers Wheel had de alarmschijf voor vandaag in het programma Music Memories hier bij Radio Emmeloord. Kwam allemaal uit het jaar 1973. Zometeen U2 en Tears for Fears. Maar nu eerst even wat Nederlands product. Albert Wessel had dit. En

van die tracks die onvergetelijk zijn. Dat geldt ook voor deze van U2, de Unforgettable Fire hier bij Radio Emmeloord. Vrienden, ze zijn met z'n vijven. Davy, Dee, Dozy, Bikkie, Bik en Titch. En hun

0: Roland-melodie uit het jaar 1975 stond ontzettend hoog in de hitparade. Toen de tijd had de Tros een antwoordapparaat, dan kon je dan inspreken om een plaat aan te vragen. Dat apparaat vloog helemaal in de brand toen deze plaat echt uitkwam. Vrienden, hij raakte oververhit.
1: Ja.
2: Dit is Radio Emmeloord.
0: De Beatles, oftewel de Fab Four. En de Magical. Zeg het maar goed, heren, dank je.

0: De plaat kreeg ontzettend veel airplay in het begin van de jaren 80. Tears for Fears was hun eerste single, Chains. Het haalde helaas niet helemaal dit verhaal. We gaan richting van het nieuws en weer, vrienden. En dan hoor je wat er allemaal in de wereld gebeurt.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: We gaan even met z'n allen aftellen.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
2: Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee jongens van 15 die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse smid Folarin Balogun op het WK op te schorten. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. De 25-jarige Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Dan waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Het is maandagavond. Je hebt er de hele week op moeten wachten. Tijd voor Slagerradio. Slagerradio. Je hoort de nieuwste slagers, de stoffige oude plaat en een overzicht van de top 5 uit de slagerparade. En hier is uw presentator. Jawel, hier is hij dan. Jan Bergman.
4: Goedendag, beste luisteraars en welkom hier bij Slagerradio. Het programma met de beste, de mooiste en de nieuwste slagers. Ook natuurlijk onze Duitssprakige toehoren. Ook recht herstelig welkom hier bij Mzendag.
5: Ja, beste Duitsers. Mijn vakantie zit weer op. Dat betekent dus dat we vol groei moeten. En met heel veel nieuwe slagers hier weer terug zijn bij uw eigen lokale radio. En wij beginnen de uitzending met Julia Lindhout. Blijven wens aan Seunsenis. Een warme, persoonlijke en typisch Scandinavisch getinte popslager. Die draait op het vieren van dit moment. De single markeert haar terugkeer naar een muzikale pauze en luidt een nieuw persoonlijk hoofdstuk in haar carrière in. Het lied vertelt over die zeldzame, bijna magische momenten die het lied zelf zou willen vasthouden. Vrienden die samenkomen, gesprekken die steeds dieper worden, een avond die ongemerkt overgaat in de nacht. Het gevoel dat je niet wilt dat iets eindigt. Het is een ode aan het nu, aan het even blijven hangen wanneer alles precies goed voelt. Hier is zij, Julia Lindholm met Blijven wens aan Seunsenis.
6: U luistert naar het leukste radiostation van Nederland.

En dat was alle nieuws en luisteraars van Antikraan. Niet zo'n wieder. En daarvoor, beste luisteraars, ook de nieuwsuitgave van Alessa, La Bambola. En we gaan door met Seth Leonard van Gabriele Massa. Een krachtige, emotionele popslagersingle die op 19 juni werd uitgebracht. Het nummer markeert een nieuwe volwassen fase naar muziek. Seth Leonard draait om toxische liefde, innerlijke verscheurdheid en het pijnlijke proces van loslaten. Massa bezinkt de relatie die haar volledig heeft ramponeerd. En Seth Leonard, woorden die door emotionele chaos en kwetsbaarheid scherp neerzetten. De boodschap is uiteindelijk hoopvol. De kracht vinden om jezelf terug te pakken en uit destructieve patronen te stappen. Hier is Gabriele Massa met Seth Leonard.

Ja, beste luisteraars. En alweer een nieuwe geluidsdrager van Elie Melinda met Dier zu begegnen. En daarvoor hoort u ook de nieuwe geluidsdrager van Daniel Ceyland met Jakkentasje. Deze week dus alleen maar nieuwe geluidsdrager, beste luisteraars. Dat betekent dus dat we doorgaan met weer een nieuwe. Jawel, dat houdt maar niet op. En dit keer gaan we door met Zovia en Feuerwerk van Anne-Marie Uilveld. Een moderne, emotionele, geladen popslagersingel die ook op 9 juni werd uitgebracht. Het nummer staat volledig in het teken van zelfvertrouwen, innerlijke kracht en het loslaten van negatieve stemmen. De song is een aanmoedigende hymne voor iedereen die worstelt met zelftwijfel, kritiek of de druk van de sociale media. Uilveld richt zich op het idee dat iedereen kan stralen via een feuerwerk als je durft te geloven in je eigen waarde. Ze benadrukt dat negatieve opmerkingen, online meningen en vergelijkingsdruk je niet mogen tegenhouden. Hier is Anne-Marie Uilveld met Zovia en Feuerwerk.

0: dat waar Alain ligt samen met Tim Peters, Hertz aan Hertz Reloaded. Beste luisteraars, ook deze week hebben we weer een nieuwe top 5 overzegging voor u meegebracht uit de Duitse slager top 20 hitparade. Natuurlijk up-to-date van deze week.
1: Nummer 5.
0: Zij zijn deze week gezakt van de vierde naar de vijfde plaats. Nino D'Angelo samen met Marina Maak. Bella Italia e Amore.

0: 1 uit de Schlager Top 20.
1: Ook deze week nog steeds onverstaanbaar op de eerste plaats. Helene Fischer, heute Nacht.

jongens, moet ze niet langer durven wegdoen. Een kus zijn, niet had moeten gebeuren, maar toch alles op zijn kop zet. De worsteling tussen verstand en gevoel. Het was maar één moment, toch? De spanning, onzekerheid en hoop die ontstaat wanneer vriendschap langzaam overgaat in liefde. Het nummer heeft veel luisteraars, omdat dit soort situaties herkenbaar zijn. Eén ogenblik kan een hele relatie veranderen. Hier is Alessa Koes van Maria Vascania.

Und das war Sommerfeuerwerk van Melanie Payet. En daarvoor Madeleine Roos met Zukunft erfunden. En we gaan door met Von meine Lippen van Marie Rijm. Een moderne, energiegeladen popslagersingle die ook op 9 juni jongstleden werd uitgebracht. Het nummer sluit naadloos aan bij haar hedendaagse slagersstroom en draait volledig om dat ene intense moment waarop gevoelens niet langer verborgen kunnen blijven. De song vangt het ogenblik waarin drie woorden ik liebe die al op de lippen liggen, maar nog niet uitgesproken durven worden. Het is een mix van voorbereiding en spanning, zenuwen en verlangen en de strijd tussen hart en verstand. De hoofdpersoon weet precies wat ze voelt en zoekt naar het juiste moment om het uiteindelijk uit te spreken. Dat maakt het nummer herkenbaar en emotioneel dichtbij. Hier is Marie Rijm met Von meinen Lippen.

0: Juntas we aan de Noordzee van Rosa Weiss. Ja, beste luisteraars, ik kijk op de klok. We gaan er eventjes tussenuit voor te klaar met nieuws. En dan ben ik net bij je terug met ons tweede uurtje hier. Hier natuurlijk bij je eigen lokale radio. Met mijn programma Slager Radio. Je zegt een bis gelijk.
1: Tot ziens, tot zo, tot straks naar het nieuws. Dag hoor!

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Oralin Balogun op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België, morgennacht om 2 uur Nederlandse tijd. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed al eerder. In 2006 bezocht ze Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen daar de eerste bewoners wonen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Het is maandagavond. Je hebt er de hele week op moeten wachten. Tijd voor Slagerradio. Slagerradio. Je hoort de nieuwste slagers, de stoffige oude plaat en een overzicht van de top 5 uit de slagerparade. En hier is uw presentator. Jawel, hier is hij dan. Jan Bergman.
3: En welkom terug bij luisteraars hier bij Slagerradio. Ik zou zeggen, we gaan gewoon gezellig door met onze mooie slagers. En wij beginnen ons tweede uurtje met Traumsteer van Nathalie Holtzner. Een vrolijke zomerse popslagersingle die op 26 juni jongstleden werd uitgebracht. Het nummer werd gepubliceerd via officiële kanalen en verscheen dezelfde dag nog als muziekvideo op YouTube. Traumsteer is een goede luimsong, vol charme, humor en maritieme beeldspraak. In plaats van klassieke romantische clichés kies Holtzner voor een speelse liefdesfantasie op zee. De zoektocht naar een man die het roer kan omgooien. Flirten op het dek. Zomerse vrijheid en een vleugje ondeugende dubbelzinnigheid. De tekst is bewust licht, humoristisch en beeldend. Waardoor het hem voelt als een kleine muzikale cruise vol flirt en vakantiegevoel. Hier is Traumschiff van Nathalie Holtzner.
4: U luistert naar het leukste radiostation van Nederland.

En dat was Ik kan niet eens niet versprechen van Nadine Fabiel. En daarvoor Melissa Nassenbeek met Playboy. En we gaan om het Gentleman van Michael Jan Gross. Een moderne zomerse popslager die op 19 juni jongsleden werd uitgebracht. Het nummer draagt een duidelijke boodschap. In een wereld vol uiterlijk vertoon draait het echte leven nog steeds om karakter, respect en oprechte aandacht. De song benadrukt dat een echte gentleman niet wordt gedefinieerd door luxe of status, maar door hoe hij met mensen omgaat. Respect tonen, luisteren, zijn woord houden en er zijn voor de mensen die hij lief heeft. De tekst bevat regels als I next the gentleman that dick of hand in trekt, waarmee Gross het beeld schetst van een man die door daden laat zien wat liefde betekent. Hier is hij, Michael Jan Gross met Gentleman.

En dat was Ik Wil Meer van Nicole. En daarvoor Nico Alesi met Sempre, Sempre. En we gaan door met Eind van de Nokkies. Het is de nieuwe single van de Oostenrijkse succesvolste slagerband en verscheen op 19 juni jongstleden. Het is de eerste voorbode van het gelijknamige album Eind, dat op 18 september 2026 gaat uitkomen. Eind is een emotionele eerlijke slager die draait om de hoogtes en laagtes van het leven en de overtuiging dat liefde uiteindelijk het belangrijkste is. De band gaat terug op een herkenbare warme Nokkies sound, maar met een frisse, moderne productie. De tekst benadrukt dat het leven niet altijd makkelijk is, dat relaties door fases gaan, maar dat liefde de constante factor blijft. Het nummer is bedoeld als een sterke, positieve boodschap met veel gevoel. Hier zijn die Nokkies met Eins.

0: bijna zomer weer van wind. En daarvoor waren Tim Peters met Boom Boom. Beste luisteraars, gaan we nu door met onze stofrouwplaat, oftewel onze stomige zaalplatte. En die komt deze keer van Demis Roussos met zijn Duitse versie van Goodbye My Love Goodbye. De structuur is identiek aan het origineel, maar de Duitse tekst brengt dezelfde boodschap over. Afscheid, verlangen en de belofte om terug te keren. De componisten van het nummer, Mario Panyas, oftewel Leo Leandros en Klaus Bundro. Het succes was dat de nummer 1 werd in Duitsland en Zwitserland, nummer 2 in Oostenrijk en in meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht werden, dus goud in Duitsland en Frankrijk. De Duitse versie werd tegelijk met internationale succes populair, omdat Roussos bijzonder geliefd was in de Duitsstalige landen. Het is uitgebracht in februari 1973. Hier is hij, Demis Roussos, met Goodbye My Love Goodbye in het Duits.
1: Die staubige Schallplatte.

Untersvan, die Rodensteinen met Ciao Ciao Amor. En daarvoor was luisteraar Zweiklang, wenn du mir gegenüber stehst. En we gaan door met Sommer in de Stad. Ter ere van zijn 50-jarig jubileum van Wolfgang Petri is de jubileum nieuw versie van zijn allereerste single door 1976 uitgebracht. Ter ere van zijn 50 jaar op het podium. De nieuwe opname verscheen op 19 juni jongstleden. En luidt een feestzegging waarin Petri zelfs een nieuw album aankondigde. Samen met de single kondigde Petri zijn nieuwe album Een Leven Lang aan. Dat op 25 september 2026 verschijnt. Het album bevat nieuwe nummers en bonus tracks. En verschijnt ook in een gelimiteerde deluxe editie. Maar nu eerst hier zijn single Sommer in de Stad voor zijn 50-jarig jubileum. Hier is Wolfgang Petri.

0: Koen, dat is waar Annemaria Stifkoff, Herzan, Welthaus en daarvoor Anna-Karina Wojcik met Onsensiert. Ja, beste luisteraars, kijk op de klok, het is voor tijd. Tijd om afscheid te gaan nemen. Ik hoop dat de muziek natuurlijk weer in de smaak viel. Dat u volgende week ook weer hier aanwezig bent. Als het weet, Slagerradio. Ze zeggen bedankt voor het luisteren. Auf Wiedersehen en bye bye. Zwaai zwaai. En ik ga eruit met de laatste plaat van Norman Langen en die heet Die Liebe schafft das schon. Tot de volgende week en niet vergeten, hè.
1: Stinkt es?
2: Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt UEFA. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België vannacht om 2:00 Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft de woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd vandaag. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed dat al eerder. In 2006 bezocht zij Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot de zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Make it loud. De zomer komt uit je radio.
0: Dit is de Gouwe Ouwe Show. Johan de Graaf.

0: Que tú, vos un requito como tú. Que tú, y vos requito como tú. Más que tú, y más que tú, y más que tú, y que tú, y pobrequito como tú. Que no sabes si la hubo, pobrequito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, y sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y pobrequito como tú. Más que tú, y pobrequito como tú. Que no sabe si la hoe, pobrequito como tú.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd tegen.
3: En nu, hier is de world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En wij doen het allemaal vanuit studio nummer 2. De heerlijke muziek van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Verderop in de show. Aandacht voor een satellietschijf of een lieveling, een sureshot, een treitenschijf, een alarmschijf van de zeezenders. Nou ja, dat doen we verderop. Gaan we straks even een mooie plaat uitzoeken in de grote discotheek hier beneden van het Gouden Oude Complex. Een bakje koffie staat ook lekker klaar in de studio met het glaasje water erbij. En dan, dan gaan we beginnen aan de show. Is iedereen er klaar voor? Iedereen is er klaar voor. Ik moet natuurlijk even vertellen dat we net begonnen met Pierre met de Borrequito. En de tweede plaat in de show, dat is er eentje van Bobby Goldsboro.

0: nog een mooie, lekkere zomerse plaat of niet? Soms deze van Bobby Goldsboro. Met de Hello Summertime.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: In het kader van de Sunnies, hadden we net de Hello Summertime van Bobby Goldsboro, hebben we nu een disco knalplaat van Boney M. Begint heel langzaam, maar hier zijn ze nog een keertje van met Sunny. Ja, dat zijn de mensen van Ma Baker en Diddy Cool, The Painterman, Belfast. Ja, je kan ze allemaal wel opnoemen. En dit was een heerlijke zomerse plaat in 1976. Hier zijn ze nog een keertje met Sunny.

Dat is nog een mooie en de hits de kriskast door elkaar heen. Die jaren 60, 70 en 80. Deze van de Loving Spoonful. Met de Summer in the City. Heerlijke zomerse muziek of niet soms hier in de show. In de Gouden Oude Show. En als je er weer ingeschakeld, hartelijk welkom. Het is ook zo mooi dit, hè. De Strawberry Vocal Choir. Die hoor je niet zo vaak meer. Maar ja, wel bij ons, hè, in het programma. The Summer is Coming.

is leuk of niet, soms deze van de Strawberry Vocal Choir met de Summer Is Coming. Dit is ook zo'n mooie plaat in de show met Bolland en Bolland met de Summer of 71.

mooi of niet op deze van Bolland en Bolland met The Summer of 71. Straks verderop gaan we aandacht besteden aan de zeezenders. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien welke het gaat worden. Door trainen van Miamico 272. Voor de rest klap ik het nog niet, verklap ik het nog niet. Dus om de spanning erin te houden. We gaan eerst even het water op. Hier zijn de surfers.

gaat erop. Dat is toch leuk of niet, soms deze van de service natuurlijk. Ja, ik moet even kijken, maar de service, ach, natuurlijk, met de windsurfing, de heer Travolta en mevrouw Nilton John, hier is de Summer Nights.

0: uit de film Grease. Die is er niet in de bioscoop geweest direct dan, maar John Travolta, Olivia Newton-John met de Summer Nights. Tijd voor aandacht voor de zeezenders. Hier is een hitmaker van Mi Amigo Internationaal.
1: Mi Amigo Nieuws.

0: Eagle News.
1: Ja, dat is ook belachelijk. Die Dingo gaat 2 keer spelen. Ja. Dat doet hij vanzelf. Ik weet niet wat er aan de hand is. Hitmaker van Miami Go International, 25 augustus 1979, de Miss Latin.

toch wel leuk of niet om te nou doen een radio. Mico's lieveling, toen de tijd in het jaar 1979, om precies te zijn, 25 augustus 1979. Vanaf de Magdalena, en dat doen we altijd even de groeten aan Wim de Groot, die toen de tijd aan boord zat. Hier is Cliff.

0: Is het de zomers of niet? Soms hier in de show met de losse Lobos met Alabama.
1: De zomer komt uit je radio.
2: Dit is de Gouwe Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

ze mooi het of niet. Deze van Seals and Croft met de Summer Breeze. Summer Breeze. Tijd voor een beetje herrie in de show. In die gaan we houden zo met Diesel met de Sol Solito Summer Nights.

nog een mooie zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show met die heerlijke zomerse muziekjes. Met Diana Ross onder andere. The Sweet Summertime.

Dat is wel niet zo'n groot hit, maar toch leuk om een keertje te beluisteren in de show. Eens even kijken op onze klok. Maar moet ik eens even kijken, waar is mijn klok gebleven? Oh, hier is mijn klok. Nou, nog eentje. Nog eentje, dat is deze dan. Het eerste gedeelte van de show. Dat is een van Marianne Faithfull.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoen niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. Boulagoen kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België en dat is vannacht om 2:00 Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden, bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

heerlijke plaat of niet. Soms, ja. Zeker van de Beach Boys. Met de Good Vibration. Het heerlijke zomerse muziek hier in de show. Dan mag deze zeker toch niet ontbreken van Mungo Jerry. Hier zijn ze nog een keertje met In the Summertime.

Ja, als je dan voor zomerse platen hebt, dan is dit zeker een Mungo Jerry was dit met In the Summertime. Hier zijn de Outsiders met Summer is Here.

0: is het mooie van de Outsiders met Summer is Here.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Het is de hoogste tijd voor een grote discoplaat. Hadden we in het eerste gedeelte Sunny van Baudet. Maar we hebben hem ook in de Duitse versie. Maar dan van het dametje Gira met Dope, met Sunny inderdaad.

het Duitse dametje Gila van Bend Me, Shape Me en Helpy Helpy. Dit was de plaat ook van Boney M natuurlijk met Sunny. Maar ja, Boney M hadden wij in het eerste gedeelte. Gila in het tweede gedeelte. Hier is Ferrari met A Sunny Day.

0: dat informatie. Ferrari, die kennen we ook van Sweet, Sweet Love. Dit was een Sunny Day.
1: Yes, me.
2: Zet de airco aan.
3: Oh. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Maak de zomer heter en beter.
2: Heter en beter.
4: Mmm, lekker.

En dat is een mooie of niet, zoals de man van de Schönes Mädchen aus Arcadia en My Friend the Wind, zo hier in het tweede gedeelte van de show. Van die mooie LP met al die hits toe. We gaan naar Aruba toe met George McRae. Dat is ook alweer de man van Rock Your Baby, met die was die andere plaat.

Ja, George McRae was dit met de Sunny Aruba. Gingen we naartoe. Toch wel heerlijk, hè? Die zomerse plaat in de gouden oude show. Studio 2, ondergetekende Johan de Graaf. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is Sunny Day.

Ferrari. Wat een schitterende plaat, of niet zo. Ik heb eigenlijk wat trek in een ijsje, moet ik zeggen. Het is al met die zomerse platen. Is er nog ijs? Ik moet even gaan kijken bij deze in de vriezer. Of er nog een heerlijk ijsje te bewonderen of te bemachtigen is. Ik zou zeggen, ja, bewonderen en dan doen we een bemachtigen. Een heerlijk ijsje mee. Ja, dan moet ik even naar beneden toe. Naar de kantine van de Gouden Oude Show. Het grote Gouden Oude Complex. Ja, dat is een enorm gebouw. Het grote Gouden Oude Complex. Ondertussen weer zo'n heerlijke zomerse plaat in de show. Hier is Jimmy

Het is zeker summertime op jouw radio. Met deze van de dames van de Banaramas. Ze zijn met z'n drieën, dus wat is meervoud? De Banaramas met The Cruel Summer.

0: Samba.
1: We gaan de zomer tegemoet met Johan de Graaf.
2: De Gouwe Ouwe Show.
3: Met de Gouwe Ouwe Show. Het zit er alweer bijna op, dames en heren. Zo snel gaat het al. The Sign of the Times was een van de Bell Stars' grote hits. Dit was wat minder met The Indian Summer.

Het was niet zo'n grote hitte deze, hè? Nee, een beetje onbekende plaat. Maar ja, als je aan het snuffelen bent in de discotheek hier beneden in de kelder van het grote gouden oude complex, dan kom je nog wel eens leuke dingetjes tegen, zoals deze van de Bell Stars met de Indian Summer. Dit mag toch niet ontbreken, deze. Nee, als deze er niet bij zit, dan is het niet goed in de show. Ik heb het natuurlijk over Imca Marina met de Viva, Viva España.

de laatste in de show met de Eviva España van Imca Marina. En dank allemaal voor het luisteren naar het programma. Met de heerlijke zomerse muziek zo de afgelopen 120 minuten op jouw radio. We gaan de boel afsluiten hier. We gaan alles netjes weer opruimen. Alle zomerse platen in de discotheek beneden in het keldercomplex van het gebouw. En wat mij betreft zou ik zeggen, tot de volgende keer.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden, bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Swinging 60s with Paul Peters.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
3: En die gaat je vandaag eens lekker meenemen door de eigen collectie. Om te beginnen met de Henhouse Prowlers.

Dat waren de Henhouse Prowlers, zoals ik al in het begin zei. Welkom vrienden van deze prachtige muziek. En het programma heet Enjoying Bluegrass. En het is de bedoeling om daarvan te genieten. En daarvan misschien ook wel wat te leren. En tenminste, dat krijg ik nog wel eens terug. Want, dat de mensen dan zeggen van, nou, jij vertelt altijd zoveel leuke verhalen over de muziek. Nou, en elke liedje wat je hoort, dat heeft weer een ander verhaal. Zo had het lied had een verhaal over de Mourning Dove. En oftewel die duif, die was aan het rouwen. En die had verdriet en die had te maken met verlies. En dat was een song over de vogels, kortom. En dat kun je terugvinden op een albumpje dat heet The Verses, The Chapters and The Rhymes. En ja, ik heb van een ander album van de Henhouse Prowlers uit 2009 vorige week ook al wat gedraaid. En nu gaan we er weer eens naar luisteren naar dit album dat heet A Dark Rumor. En de song die je gaat horen is Uncle Baba.

een correspondent die schrijft over deze muziek. Great songs triggered a movie projector in my head. Hoe kun je het zo bedenken? To start rolling. Storylines develop. Images play out. That's what happened when I listened to this album for the first time. Heel erg mooi omschreven. En natuurlijk klopt precies. Het zijn allemaal mooie verhaaltjes en je kunt je er echt iets bij voorstellen. En dan is dat natuurlijk heel erg leuk om dat ook te delen met elkaar. En dan leggen we die cd'tjes leggen we dan terzijde. En dan gaan we die van Christy Koch er eens bij pakken. En ja, deze volgende song die heb ik niet gekozen om de titel. Maar die heb ik gekozen omdat ik het een leuke variant vind op een bekende reclameslogan. En die is getiteld The Finger Picking Good. Nou, denk maar eens na waar dat aan gerelateerd is.

En als je goed hebt opgelet, goed hebt geluisterd en je bent een beetje kenner van deze muziek, dan hoorde je iets opvallends. En dat was waarschijnlijk dat je Tommy Emmanuel hoorde meespelen in deze song. En dat klopt ook, want hij heeft in dit nummer heeft hij een behoorlijke dominante partij meegespeeld. Heel herkenbaar, heel erg leuk. En de connectie is natuurlijk dat ze allebei uit Australië afkomstig zijn. Zowel Tommy Emmanuel als Christy Cox. En ze zijn allebei weggetrokken daar en ze zijn naar het beloofde land van de muziek gegaan. En dat is Amerika. En de volgende song heeft ze ook niet alleen gedaan, maar die heeft ze gedaan samen met John Mather. En die is getiteld In My Dreams. Maar dit is echt hoor, dit is niet In My Dreams, dit is echt...

met onder andere een prachtige Resonator Guitar solo erin van Justin Moses. En die is natuurlijk al veel vaker voorbij gekomen. Maar hoe kan het ook anders als je zo virtuoos bent en zoveel gevraagd bent? Deze song van Christy Cox, samen onder andere met deze grootheid. En de volgende song is met een heel koortje erbij zelfs. En je gaat luisteren naar Murder on Music Row. En

Dat is een hele happening geweest. En ze hebben een heel Nashville centrum hebben ze ook schermen opgehangen, zodat de mensen daar ook mee konden genieten. En ja, dat was toch wel een beetje de aanleiding voor mij om deze song even weer te kiezen. Maar dan van het album van Larry Cordell en dan in de bluegrass-stijl. Murder on Music Row.

herkenbaar en door velen uitgevoerd, dit I'll Fly Away. En in dit geval hoor je de Valley Ramblers. En dat albumpje heb ik nog maar net in huis. Het is allemaal oude muziek, maar helemaal digitaal weer zo goed mogelijk opgepoetst. Maar het heeft nog wel echt die oude klanken over zich. Echt een mooi album is dat. En weer een song daarvan gedraaid. En de volgende song is ook heel oud. Het is Lester Flatt en de Nashville Grass. En ook deze song die ken je waarschijnlijk wel. A Home Without Love is Just a House.

13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Bluefinger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Bluefinger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en nieuw acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Bluefinger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.

Je herkende natuurlijk Vince Gill in deze prachtige song, The Wall Guitar. En dan staat er tussen haakjes achter, Since You Said Goodbye. En dit is van een album terug te vinden van Alison Brown en Steve Martin. En verder doen daar op dat album een aantal indrukwekkende namen mee. Want ik zal ze eens even voorlezen. Er staat er voor op het album staat dus al Steve Martin en Alison Brown. En er staat erbij Jackson Brown, Della May, Vince Gill, die hoorde je net, de Indigo Girls, Jason Mraz, Tim O'Brien en Alfie O'Donovan. Nou, dat zijn allemaal grote namen in de bluegrass wereld. En in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, het zijn geen concurrenten van elkaar, maar ze zijn allemaal gewoon lekker bezig in de bluegrass music. Want er zijn zoveel mensen die liefde hebben voor deze muziek. En ik hoop dat we dat ook hier in Nederland een beetje wat meer kunnen verspreiden. En onder andere ben je uitgenodigd van harte zelfs op het Bluefinger Festival in Zwolle op 13 september aanstaande. En ja, dan zul je wel zien hoeveel plezier dat er gemaakt wordt in die bluegrass wereld. En de volgende song is van Sarah Hall. We gaan luisteren naar de In Between.

is dit toch een bijzondere grootheid geworden. Ze was al op een meisje van 11, 12-jarige leeftijd dat ze door Alison Krauss naar voren werd geschoven als talentvol. Ze heeft in die jaren heeft ze ook 2 albums uitgebracht in de klassieke bluegrass stijl. En haar talenten werden ontdekt. En zij kreeg een scholarship aangeboden van de Universiteit van Boston om daar verder haar kennis, kunde en vaardigheid verder te vervolmaken. En nou, dat is wel te horen in haar latere werk en ook in deze song, waarbij de bas niet alleen geplukt werd, maar ook met een strijkstok bespeeld werd. En ja, dat is heel bijzonder, dat hoor je niet zo heel vaak, maar het is prachtig. Oké, je moet ervan houden. Het is modern, het is progressief, maar het is wel muzikaal heel hoog niveau. En de volgende song is de infamous Stringdusters, My Sweet Blue Eyed Darling.

mooi, de Grascals. Met hun Bluegrass Melodies. En dan door met de Gibson Brothers.

Een trieste song over de begrafenis van een geliefde. Deze song van de Gibson Brothers. En ja, ook trieste teksten horen erbij hoor, in de bluegrass music. En daarmee komt alweer bijna een eind aan uur nummer 1. En maar ga gelukkig nog een heel uur door. En dan kom je nog heel veel mooi nieuw materiaal kom je ook tegen. En allemaal uit eigen collectie vandaag. Dus dat is heel erg leuk. En voor mij ook herkenbaar. En we gaan nog even luisteren naar de Queen of Bluegrass Music. En dat is Rhonda Vincent.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?
3: Een uurtje, twee.

met deze happy song van de Lonesome River Band rolden we zo het tweede uur in van Enjoying Bluegrass. En de volgende song, die wil ik even toelichten. Want in the country draaide ik een song van Richard Lynch over in algemene zin de barns, de oude farm barns die daar zoveel waren, dat die steeds meer verdwijnen. En dan kwam ik deze song tegen van de formatie Green Sky Bluegrass. En die is getiteld Old Barns. Ik denk, die gaan we eens eventjes draaien.

0: Here they come.
1: Ja, je hoorde Dierks Bentley samen met de formatie The Grascals. En ja, iedereen zal ze kennen, denk ik. Want ze zijn al jarenlang een hit op de History Channel, The American Pickers. En tenminste, ik kijk daar wel heel graag naar. Heel erg leuk. En ik vond het ook wel mooi passend bij het vorige nummer over die Barnes. En ik moest er nog even bij vertellen dat die formatie, de Green Sky Bluegrass, dat die ook afkomstig zijn uit Kalamazoo, Michigan. Dus dat was allemaal een heel mooi rijtje muziek die mooi bij elkaar aansloten. En de volgende song is van Molly Tuttle. En zij is ook heel erg populair en ook succesvol de laatste jaren. The Crooked Tree.

schitterende tekst en een hele mooie song van Christy Cox, So Many Rainy Days. En dan gaan we door met Steve Gully en A New Pinnacle. Dat is een album wat ik hier in handen heb. Dat is uitgebracht op Rural Rhythm Records in 2017. Dus alweer bijna 10 jaar oud. Ik dacht dat het nog nieuwer was. Maar ja, zo kom je maar weer voor de dag dat je, of tot de conclusie dat de tijd zo snel gaat. En er staan veel gospel songs op dit album. Maar ook de volgende, I'm Alright. En eigenlijk is dat ook wel een gospel song.

13 september organiseert Berthoff in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Bluefinger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Berthoff zijn album Bluefinger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass-grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Berthoff's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Bluefinger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.

ho. Even deze wegdraaien, want deze song van J.D. Crow en de New South, die is er in een nog veel mooiere uitvoering. En dan heb ik het over de uitvoering samen met Emmylou Harris.

volgens mij heb ik niets te veel gezegd. En ik was bezig met de voorbereiding van deze uitzending van Enjoying Bluegrass. En toen kwam ik deze twee songs tegen van dezelfde groep. Maar eentje zonder en eentje met Emmylou Harris. Ik denk, die ga ik allebei eventjes laten horen. Maar omwille van de tijd heb ik de eerste eventjes weggeschoven. Maar wel een hele mooie song vind ik. En ook prachtig gespeeld. Virtuoos zelfs. En daarom waard om gedraaid te worden. En de volgende, dat is ook een gospel songs. En dat is een Bijbels verhaal gezongen en gespeeld door Lindley Creek. Four men walking around.

0: Come on.
1: Come on. Ja, dat waren de Jordanaires. En de Jordanaires, dat is de backing vocals groep van een heleboel grootheden. Onder andere Elvis Presley, de Beatles en nog vele anderen. En totaal zijn ze goed voor meer dan 1 miljard verkopen waar ze aan meegewerkt hebben. Dus dat is wel een naam hoor, de Jordanaires. En dat die nog niet eerder gedraaid zijn hier, dat is eigenlijk een wonder. Maar daarom bij deze alvast een song van deze groep. Ik heb een dubbel CD heb ik in de kastje staan van ze. Dus ze gaan nog meer voorbij komen. En zo heb je een mooi rijtje prachtige gospel songs gehoord. En de volgende is van Donna Ulysses. En we gaan luisteren naar Grey Rock en Red Clay Land.

van vandaag uit 2026. Je hoorde de Appalachian Roadshow van hun album Della Jane's Heart. En dat nummer dat is al vaker voorbij gekomen. Maar nu is het album is ook beschikbaar. Dus ook daar nog maar weer een nummer van kiezen. Want oh, dit is zo mooi. Won't Be Long heette de song. En we gaan door met The Isaacs. En zij zijn ooit ook nog in Nederland geweest. Heb ik ze live gezien. En ja, ik ben wel fan van ze hoor. Of het helemaal bluegrass is, altijd weet ik niet. Maar ze laten zich toch wel leiden door de principes van de bluegrass music. En ze zingen hier Man on the Mule.

Last Spines heet het groepje. Dus met een nummer Sweet Honey. En die brengt ons alweer bijna aan het eind van 2 uur Enjoying Bluegrass. En dan moet ik er alweer mee stoppen. Maar volgende week ga ik gewoon weer door. En dan ga ik weer een heel mooi nieuw lijstje voor je uitzoeken. Dus ik hoop dat je weer terugkomt om te luisteren. En we hebben nog een song van Alison Brown en Steve Martin van het album Safe, Sensible and Sane. In het eerste uur hoorde je van dat album een song samen met Vince Gill. En nu ga je een song luisteren met Jason Mraz. En die sluiten het uur af. En daarna hoor je misschien nog een stukje instrumentaal van de Foghorn String Band.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs naar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.